Al te pik wat zeddy, zet hem altijd weer naar met de zee. Al te pik wat zeddy, in de time en zeddy op de been. Zet mij aan een teddy, weer naar beruimte mijn casino. Al te pik wat lille teddy.